0: Roulette FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu...
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
5: Roulette FM.
0: Straks opstaan met Juriaan. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zaterdag.

0: ZFM Agenda.
1: In de muziektheatervoorstelling Hier is het, zet Sarah Leemans met humor en poëtische Nederlandse liedjes de voordeur open naar thuiskomen op alle denkbare manieren. Sarah's moeder was er elke middag met een kopje thee en het leek haar niet meer dan logisch dat ze later ook zo'n thuis zou hebben. Zo'n man en zulke kinderen, maar hoe moest het dan met al die andere dromen? De humoristische voorstelling is zondag om 14:00 te zien in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. Toegangsprijs €18. Verras je moeder met Moederdagvaart. Een vaartocht op de Kromme Rijn. De fluisterstille pont maakt een educatieve vaart langs de mooie oevers. De stilte op het water tijdens het varen maakt de excursie nog specialer. Tijdens de vaarexcursies vertellen de gidsen ook over de rijke natuur in en langs de rivier. De Moederdagvaart begint zondag om 14:00 bij het excursiecentrum van het Utrechts Landschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. Kaartjes kosten €8 voor volwassenen en €5 voor kinderen. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Onderdeel van de lopende expositie in Museum Vredegoed, stationsgebouwen van nu en in het verleden, is een film over de zogenaamde gotische bogen. Dit zijn de kenmerkende en unieke betonnen spoorwegportalen aan de spoorlijn Hilversum-Utrecht. Sinds 2001 staan ze op de lijst Rijksmonumenten. De maker van de film, Fabian Vendrich, geeft zondag om 15:00 een lezing in het Streekmuseum Vredegoed aan de Heuvelaan 7 in Tienhoven. Kosten bedragen €10, inclusief versnapering.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de Bild is dit
8: Roulette FM.
7: Straks opstaan met Jurriaan. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zaterdag.

0: Twente FM Agenda.
1: HCC houdt de halfjaarlijkse CompuFair. Deze veelzijdige computerbeurs brengt iedereen die geïnteresseerd is in digitale technologie, innovatie en creativiteit samen voor een dag vol inspiratie, kennisdeling en ontmoeting. Bezoekers maken kennis met onderwerpen als kunstmatige intelligentie, domotica, drones, foto- en videobewerking, stamboomonderzoek, muziekproductie, modeltreinbanen en vliegsimulatie. De CompuFair wordt zaterdag van 10 tot 3 uur gehouden in het HF Witte Centrum aan het Haliedenaarplein 4 in de Bilt. Entree is gratis. De Nationale Molendag is het grootste molenevenement van Nederland en wordt dit weekend gehouden. Honderden traditionele wind- en watermolens openen hun deuren om bezoekers te ontvangen. Zo kun je zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends terecht bij Molen de Kraai aan de Westbroekse Molenweg 28 in Westbroek. Er is een rondleiding, muziek en demonstraties door de molenaar. Ook kun je vanaf 11 uur naar Molen Gesina aan de Ruigenhoekse Dijk 32 in Groenekamp voor een rondleiding, pannenkoeken en fiets- of wandelroutes. Tijdens het landelijk atelierweekend opent de stichting Jits Bakker Collectie de deuren van atelier De Kooi en het aangrenzende beeldenlabyrinth van de bekende kunstenaar Jits Bakker. Er is volop gelegenheid om het terrein op eigen tempo te verkennen. Het atelier, waar Jits Bakker meer dan 50 jaar werkte aan zijn veelzijdige oeuvre, biedt een unieke inkijk in het leven en werk van een van Nederlands meest geliefde kunstenaars. En zaterdag en zondag van 12 tot 6 welkom in Atelier De Kooi aan de Hollebeeld 16 tot 18 in de Bilt.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Met nu
12: opstaan met Juriaan.
11: Juriaan Labes.
13: Roulette FM.
14: Opstaan met Juriaan.
15: Als je dat hoort, dan krijg ik zo'n lul.
11: Roulette.

Het is zaterdag, het is 9 mei alweer. En Queen opende met Crazy Little Thing Called Love, de ochtendshow op samen met Juriaan. Nummer 282 alweer, tot 11 uur hier op Roulette FM. Met zometeen nog het spelletje ABC. We zijn aanbeland bij de letter F. We hebben een Henk Westbroek momentje, een opstaan met Juriaan Classic. En natuurlijk rond 10:45 de bekendmaking van de nieuwe Earcatcher.

0: ZFM Agenda.
1: In de muziektheatervoorstelling Hier is het, zet Sarah Leemans met humor en poëtische Nederlandse liedjes de voordeur open naar thuiskomen op alle denkbare manieren. Sarah's moeder was er elke middag met een kopje thee en het leek haar niet meer dan logisch dat ze later ook zo'n thuis zou hebben. Zo'n man en zulke kinderen, maar hoe moest het dan met al die andere dromen? De humoristische voorstelling is zondag om 14:00 te zien in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. Toegangsprijs €18. Verras je moeder met Moederdagvaart. Een vaartocht op de Kromme Rijn. De fluisterstille pont maakt een educatieve vaart langs de mooie oevers. De stilte op het water tijdens het varen maakt de excursie nog specialer. Tijdens de vaarexcursies vertellen de gidsen ook over de rijke natuur in en langs de rivier. De Moederdagvaart begint zondag om 14:00 bij het excursiecentrum van het Utrechts Landschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. Kaartjes kosten €8 voor volwassenen en €5 voor kinderen. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Onderdeel van de lopende expositie in Museum Vredegoed, stationsgebouwen van nu en in het verleden, is een film over de zogenaamde gotische bogen. Dit zijn de kenmerkende en unieke betonnen spoorwegportalen aan de spoorlijn Hilversum-Utrecht. Sinds 2001 staan ze op de lijst Rijksmonumenten. De maker van de film, Fabian Fenrich, geeft zondag om 15:00 een lezing in het Streekmuseum Vredegoed aan de Heuvelaan 7 in Tienhoven. Kosten bedragen €10, inclusief versnapering.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Boulevard op Roulette FM en Overrated. En dan is het hoogste tijd om eens eventjes te gaan spelen het spelletje ABC. Het zijn drie plaatjes waarvan de artiesten allemaal beginnen met dezelfde letter. We schrijven elke week een letter op in het alfabet. En vandaag zijn we aanbeland bij de letter G. En jij bepaalt uiteindelijk zometeen welke plaatje in zijn geheel wil horen. En uit welke drie platen heb je deze week de keus? Nou, dat zijn deze.
1: Keuze A.

0: Heart of North the Star.
1: Roulette FM en Kevin samen met Roxy Dekker. Nieuwe single heet Jij Hebt Mij. Daarvoor ook nog The Nightcrawlers en Surrender Your Love. Het is opstaan met Juliaan op roulette. Met nu Aerosmith. Love in

0: FM Regio Nieuws.
1: Het Fonds Podiumkunst kent het Beaufort-huis in Austerlitz geen programmasubsidie toe. Daarmee verliest het theater- en concertpodium een belangrijke bijdrage aan de begroting voor 2026-2028. Hoewel het Beaufort-huis veel inkomsten zelf genereert en een flinke vriendenkring heeft, is de nu afgewezen subsidie belangrijk voor een avontuurlijke programmering. Het programmeringsbudget bedraagt ongeveer 150.000 euro. Het wegvallen van de bijdrage van 10.000 euro is een flinke hap daaruit. Al is er door een beoordelingscommissie een positief advies gegeven over de aanvraag, toch staat in de beschikking te lezen dat het Beaufort-huis niet aannemelijk heeft gemaakt dat het programmaaanbod naast breed ook voldoende onderscheidend is. Het college van Wijk bij Duurstede heeft de gemeenteraad gevraagd om ruimte en vertrouwen te geven op weg naar de mogelijke noodopvang van de asielzoekers. Er is nog geen formeel verzoek, maar de commissaris van de Koning hintte onlangs op zo'n tijdelijke noodopvang. Het verzoek kan gedaan worden omdat Wijk bij Duurstede nog niet voldoet aan de spreidingswet en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers acute opvangproblemen heeft. Volgens het college is het verstandig om nu alvast na te denken over de aanpak met een juiste balans tussen opvang en draagkracht van de samenleving. Omdat de bevoegdheid bij noodopvang bij het college van burgemeester en wethouders ligt, wil de gemeenteraad dat het college nadrukkelijk de regie neemt en oog heeft voor de zorgen op het gebied van veiligheid, financiën en de beperkte middelen. Jongeren uit de regio Zeist kunnen ook dit jaar weer meedoen aan het trainingsprogramma Launch Your Future. Jongeren kunnen dan hun talenten en ideeën inzetten om maatschappelijke impact te maken. In dit trainingsprogramma leren jongeren hun talenten ontdekken en deze in te zetten om iets in beweging te zetten dat betekenis heeft. In een traject van 9 weken krijgen de deelnemers workshops en worden begeleid door coaches. De groep start online omdat jongeren er zich veilig en vertrouwd voelen. Ook zijn online, creativiteit, community en organisatietalent volop aanwezig. Daarna volgen live ontmoetingen en worden de ideeën echt uitgevoerd. Launch Your Future, voor jongeren tussen 16 en 29 jaar, is een samenwerking tussen Kunstenhuis IDEA en Stadslab Zeist. Ook zijn de online social workers van Epic Youth betrokken, waarmee de digitale leefwereld verbonden wordt met de lokale ontmoeting.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroep

ZFM en Vincenzo Daily. En dan de uitslag van het spelletje ABC. Keuze 3 platen. Goldband, Gerspedoel of Guns N' Roses. En Willem die appt, doe mij maar Goldband. Heb ik een tijdje niet gehoord en ik vind het een fijn bandje.

0: Classic. Het is begin jaren 80. Je studio's in Los Angeles wordt gewerkt aan wat later één van de grootste albums aller tijden zal worden. Thriller. Producer Quincy Jones heeft grote plannen en schakelt daarvoor de hulp in van leden van de band Toto. Onder wie David Page en Steve Porcaro. Terwijl Toto zelf midden in de opnames zit van hun hit Africa, ontstaat er ergens tussendoor iets bijzonders. Porcaro zit achter de piano en speelt wat losse ideeën. Steeds weer komt dat ene zinnetje terug. Why? Why? Meer is er eigenlijk nog niet. Geen uitgewerkte tekst, geen duidelijke structuur, alleen een gevoel. De inspiratie blijkt verrassend persoonlijk. Steve's dochtertje, Heather, komt overstuurd thuis nadat een jongetje haar van de glijbaan heeft geduwd. Hij probeert haar gerust te stellen en zegt: joh, hij vindt je vast leuk. Het is gewoon menselijk gedrag. It's just human nature. Die woorden blijven hangen. Samen met David wordt het nummer verder aangekleed met synthesizers. Maar al snel besluit Toto dat het niet bij hun sound past. Te zacht, te subtiel. Zij willen stadionrock maken. Dus het nummer verdwijnt. Ogenschijnlijk. Dan komt het toeval om de hoek kijken. Quincy Jones die laat in die periode regelmatig materiaal ophalen bij David Page. Op een dag moet er weer een cassette mee, maar Steve kan geen leeg bandje vinden. Dus pakt hij een tape waar zijn demo van Human Nature al op staat. Op de andere kant zet hij werk van David en geeft het mee. Een dag later belt Quincy op. Hij is enthousiast, maar niet over wat David had opgestuurd. Nee, hij wil weten, wat is dat nummer met Why Why? Het duurt even voordat iedereen doorheeft dat het om Steve's vergeten demo gaat. Quincy Jones die ziet meteen de potentie. Hij vraagt om een betere tekst en schakelt songwriter John Battis in om het nummer af te maken. Met hulp van meerdere Toto-leden groeit het uit tot iets bijzonders. En dan is daar Michael Jackson. Hij geeft het team volledige vrijheid en vertrouwt op hun gevoel. Het resultaat? Human Nature wordt een van de meest geliefde nummers op Thriller. Een nummer dat bijna niet bestond. Ontstaan uit een simpel moment aan de piano, een kinderlijke ruzie op het schoolplein en een cassettebandje dat eigenlijk al vol was. Die hoor je vandaag als
1: Opstaan met Juriaan Classic.

Dat zie je maar weer, hè? Dat zoiets als een kleine toevalligheid voor zulke grote gevolgen kan staan, hè? Het verhaal van deze plaat, het ontstaan van deze plaat. Michael Jackson en Human Nature, je hoorde het net hier in de Opstaan met Juriaan Classic. Roulette FM, het is bijna 10 uur en zometeen na 10 gaan we gewoon lekker een uurtje door nog met Opstaan met Juriaan. Met daarin onder andere een Henk Westbroek momentje en natuurlijk de...

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met AMB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. AMB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: In de buurt. Roulette FM.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Met nu opstaan met Juriaan. Juriaan Labes.
14: Opstaan met Juriaan.
15: Leuk, zakje chips erbij, wijntje erbij, lekker.
12: Roulette.

0: Zaterdagochtend, lente een beetje teruggekomen in Nederland. Blijft droog vandaag, zonnewolken wisselen elkaar af. 21 graden.
1: Wakker met een glimlach. Opstaan met Juria.
0: En Leeuw Kleine en Samuel Welten zijn hier.
2: Het is je mooi Leeuw Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: De Nationale Molendag is het grootste molenevenement van Nederland en wordt dit weekend gehouden. Honderden traditionele wind- en watermolens openen hun deuren om bezoekers te ontvangen. Zo kun je zaterdag vanaf 10:00 ochtends terecht bij Molen de Kraai aan de Westbroekse Molenweg 28 in Westbroek. Er is een rondleiding, muziek en demonstraties door de molenaar. Ook kun je vanaf 11:00 naar Molen Gesina aan de Ruigenhoekse Dijk 32 in Groenekan voor een rondleiding, pannenkoeken en fiets- of wandelroutes. Tijdens het landelijk atelierweekend opent de stichting Jits Bakker Collectie de deuren van atelier De Kooi en het aangrenzende beeldenlabyrinth van de bekende kunstenaar Jits Bakker. Er is volop gelegenheid om het terrein op eigen tempo te verkennen. Het atelier, waar Jits Bakker meer dan 50 jaar werkte aan zijn veelzijdige oeuvre, biedt een unieke inkijk in het leven en werk van een van Nederlands meest geliefde kunstenaars. En zaterdag en zondag van 12 tot 6 welkom in Atelier De Kooi aan de Hollebeeld 16 tot 18 in De Bilt.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

Er zijn van die angsten die je meteen snapt. Spinnen bijvoorbeeld. Klein, snel, altijd precies waar je ze niet wilt hebben. Onder de douche, boven je bed. Heel erg vervelend. En dan heb je nog een categorie angsten waar je eigenlijk niet eens over na wilt denken. Levend begraven worden of zo. Gewoon geen licht, geen lucht, geen kant op kunnen. Alleen het idee al, ik krijg het er warm van. Maar het gekke is, er zijn dus ook mensen die zeggen dat ze kleine afgesloten ruimtes juist chill vinden. Dat vinden ze lekker knus. Nou, die sporen niet helemaal. Knus, dan lig je lekker met een dekentje op de bank met een kopje thee erbij en een goed boek of een leuke film. Maar goed, zelfs mensen die voor volle zalen staan, die overal ter wereld optreden en overal cool blijven, die kunnen dus ook gewoon bang zijn voor die spin in de badkamer.

0: Simply Red op Roulette FM en Better With You.
1: Hey Jurian,
0: hey Henk.
1: Het is de hoogste tijd voor een Henk Westbroek momentje.
0: Ja.
1: Mag ook een momentje van het goede doel zijn.
0: Ja, daar heb ik even voor gekozen vandaag, Henk. Voor een plaatje van het goede doel. Ik hoorde hem voorbij komen van de week. Ik dacht, hey, dat is een leuk liedje. En nog een goed bouwjaar ook, zeg. Hey, 1982 kom ik ook uit. Dus ja, dat kan alleen maar goed zijn. Dit is het goede doel, Roulette FM. In het leven...

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Het Online Museum De Bilt en de Hervormde Kerk in Westbroek hebben de Art Lab Erfgoedprijs gewonnen. De prijs is uitgereikt bij gelegenheid van de 390ste Dies Natalis van de Universiteit Utrecht. Het bekroonde project richt zich op de digitalisering van een 16e-eeuwse muurschildering in de Hervormde Kerk in Westbroek. De schildering verbeeldt de slag bij Westbroek uit 1481. De muurschildering is voor het brede publiek vrijwel onzichtbaar. De kerk is buiten de diensten omgesloten en er zijn weinig foto's beschikbaar. Het Online Museum laat met de prijs het Art Lab een 3D-model van de schildering maken dat vervolgens op de site getoond kan worden. Daarnaast worden met een infraroodcamera mogelijk verborgen sporen zichtbaar gemaakt. De paddenwerkgroep Zeist heeft tijdens de paddentrek 1035 padden, kikkers en salamanders veilig de weg overgezet. De vrijwilligers hebben de amfibieën geholpen in het Lyceumkwartier, Zeist-West, op de Dreef en voor het eerst ook in Huis ter Heide. Het aantal overgezette dieren is flink minder dan vorig jaar, maar dat is volgens de paddenwerkgroep geen reden tot zorg. Schommelingen komen vaker voor, zo meldt de werkgroep. Ook in andere delen van het land werden er minder overgezet, mogelijk door het weer. De meeste overgezette amfibieën waren gewone padden, maar er zijn ook bruine kikkers en kleine watersalamanders geholpen. De salamanders zijn allemaal overgezet rond de Dreef, waar een voor ons land unieke grote populatie leeft. Er zijn door de vrijwilligers ook 119 doodgereden dieren gevonden. En Up Next, de beurs voor Utrechtse popmuzikanten van het Cultuurfonds Utrecht, is toegekend aan Paradise. Uit handen van commissaris van de Koning Hans Oosters ontvingen de muzikanten de cheque van 10.000 euro. Het negenkoppige collectief Paradise heeft bij Up Next een plan gepitcht om hun werkwijze door te ontwikkelen. In 2026 willen ze 3 nummers ontwikkelen met 3 nieuwe samenwerkingen. 2 features en 1 co-writer. Dit moet dan uitmonden in een live showcase. Volgens de jury is het plan van Paradise een investering in een nieuwe werkwijze in plaats van alleen maar 3 nieuwe nummers of samenwerkingen. De jury ziet dit als een mooie en logische stap in de artistieke ontwikkeling, waarin het collectief verder groeit in kwaliteit, bereik en betrokkenheid.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Nathalie in Bruglia, Upside Down. Ze was de hele week de belangrijkste plaat hier op roulette. Je hoorde het lekker vaak als de Earcatcher. Maar vanaf dit moment niet meer. Earcatcher. Want het is de hoogste tijd om de nieuwe Earcatcher voor de komende week aan je voor te stellen. Wie gaat het worden? Dat hoor je nu. Ze zijn terug. Ja, ze zijn eigenlijk nooit helemaal weg geweest natuurlijk. Maar ze hebben wel weer een nieuwe single uitgebracht. En er komt een nieuw album aan. De mannen van de Rolling Stones. Ze dropte gewoon even een nieuwe single afgelopen week. Nummer heet In The Stars. Het is de eerste echte single van hun aankomende album Foreign Tongues. Nou, wat meteen opvalt, het klinkt nog steeds als die klassieke Stones vibe. Maar wel fris genoeg om niet stoffig te worden. Een beetje dat gevoel van, wij hebben niks meer te bewijzen. En juist daardoor klinkt het lekker los en energiek. De band met Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, die heeft dit nummer tegelijk uitgebracht met nog een track, Rough and Twisted. En die brachten de bandleden al eerder uit, een paar weken geleden, onder de naam The Cockroaches. Er zijn er een paar van op vinyl uitgebracht. En nou ja, als je die te pakken hebt weten te krijgen, dan ben je spekkoper. Want die gaan ondertussen voor duizenden euro's over eBay heen en dat soort zaken. Dus ja, In The Stars. Het is een sterke, herkenbare Stones track. De voorloper dus, zoals ik al zei, van het nieuwe album wat eraan komt. Het album gaat heten Foreign Tongues. En dat staat gepland voor 10 juli aanstaande. Dat wordt hun 25ste studioalbum. Dus dat is best wel bizar als je bedenkt hoe lang die gasten al meegaan. En volgens de eerste verhalen zit er ook van alles in. Rock, blues, een beetje country. Er wordt samengewerkt met grote namen zoals Paul McCartney, Robert Smith van The Cure. En er zit zelfs nog werk op van hun overleden drummer Charlie Watts. En dan de vraag die iedereen stelt. Gaan ze nog toeren? Nou, het eerlijke antwoord daarvan is, dat is nog niet bevestigd. Er wordt wel over gepraat. Mick Jagger die heeft laten doorschemeren dat hij daar eigenlijk best wel veel zin in heeft. Alleen er is officieel nog niks aangekondigd. En dat heeft ook alles te maken met een beetje de gezondheid van Keith Richards. Hij wil zich niet vastleggen voor een lange tour. Hij heeft last van artritis in zijn vingers. En dat schijnt hij toch wel erg last van te hebben. Maar goed, er gingen al eerder geruchten over een Europese tour. Dus we hebben nog als fans een kleine strohalm. Laten we hopen dat ze nog één keer een rondje om de wereld gaan doen met een tournee. Dat zou vet zijn. En als je daarbij kan zijn, ja, dat wil je niet missen, denk ik, toch? In ieder geval, de nieuwe single, die hebben we al wel vast. Die heet In The Stars en die ga je de komende week lekker vaak horen hier op Roulette FM. Want de Rolling Stones, In The Stars, is deze week de Earcatcher.
1: Roulette FM, Earcatcher.
0: De Rolling Stones, In The Stars.
2: Hey, this is Mick Jagger from the Rolling Stones. And this week, our new single, In The Stars, is the Earcatcher on Roulette FM.

Miss Montreal. Schuilen, het is de nieuwe single voor haar. En die hoorde je net hier op Roulette FM. En zometeen na 11, dan gaan we gewoon lekker door hier op Roulette FM. Tenminste, ik niet meer, maar er zijn genoeg andere leuke programma's. Daar kunnen we wel even een kleine greep uit doen. Bijvoorbeeld om 11 uur A Portrait Music. Vergeten liedjes uit de jaren 60 en 70, soms wat nieuwer. Het is in ieder geval een uur lang herinneringen ophalen bij mooie portretjes van muziek. Om 12 uur dan ga je lekker lunchen met Tom van Helderen. In die 80's lunch. Hij draait de Hard to Find Classics. Hij draait grote hits. Hij heeft het nieuws uit de jaren 80. En natuurlijk de top 3 van toen. Om 1 uur René van den Nabelen met muziektherapie. En tussen 2 en 7 dan rammen we er even een flinke stapel cd's doorheen. In het programma Middagmix. Om 7 uur dan staat Marcel Hergaarde al te trappelen met allemaal funk, soul en dance. Je hoort het allemaal voorbij komen in zijn programma The Flashback Radio Show. En morgen dan is het ook leuk hier op Roulette. Om 9 uur dan sta je op met Danny Stoelman en de Zondagochtendshow. Ook dan om 11 uur A Portrait Music. Ook dan om 12 uur Tom van Helderen weer van de partij met die ethisch lunch. En om 1 uur René van den Abelen met zijn programma Muziektherapie. Nou, dat een beetje voor de programmering van Roulette. Lekker het radiootje aan en lekker genieten geblazen. Waar je ook van kan genieten is het weer natuurlijk. Het is vandaag een beetje lekker droog. Het is lekker warm. Een beetje een soort, ja, toch een soort lente vandaag. Een lentegevoel. Nou, dat is altijd fijn, toch? Ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. Maak er wat moois van. En dit zijn Justin Bieber en Nicki Minaj. Beauty and a

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding. Onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
0: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur A Portrait in Music.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Robert Baltus met het NOS-journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek. Hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van de Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
10: Met nu The 80's Lunch. Tom van Helderen.

klinkt zo vertrouwd, dit singeltje van Windjammer uit 1984. Toch werd het geen hit. En kun je dus spreken van een typisch radiosingeltje. Tossing and Turning was dit. En we begonnen deze zonnige zaterdagse editie van The 80's Lunch met Taylor Dane en Prove Your Love. Van harte welkom tot aan 1 uur. Gewoon lekker zonnig, lenteachtig lunchje met alleen maar fijne muziek hier op de zender. Dus hou hem gewoon aan, tot aan 1 uur in ieder geval. Met straks muziek uit 1983, de nummer 1 van dat jaar ga ik voor je draaien. En een zonnige zomerse alarmschijf. Onderweg ook nog veel meer andere lekkere muziek. Maar te denken van deze van Kim Wilde. Komt van het 6e album Close. Maar het is pas de eerste echte ballad voor de dame. Hier is A Four Letter Word.

0: terugkeer van Dennis Edwards heeft The Temptations geen windeieren gelegd. In 1980, grote hit voor de heren. En Power, dit is The 80's Lunch, onderweg naar Danielle met Julie als alarmschijf uit 1983. Daarvoor nog, och jongens, dat is lang geleden dat we die gedraaid hebben. Modern Talking, You Can Win If You Want. En nu dit liedje, daar moest ik gisteravond aan denken. Ik was met een paar radiovrienden samen om introotjes te raden. Dat doen we gewoon af en toe. Gezellig, met muziek bezig zijn. En toen kwam in een van de fragmenten dit introotje langs. En toen dacht ik, ach ja, laat ik hem draaien op deze zaterdag, toch? Robbie Robertson uit Canada. Fantastische single. Somewhere Down the Crazy River uit 1987.
1: Yeah, I can see it now. The distant red neon shivered in the heat. I was feeling like a stranger in a strange land. You know where people play games with the night. God, it was too hot to sleep. I followed the sound of a jukebox coming from up the levee. All of a sudden I could hear somebody whistling from right behind me.

0: van Modern Talking uit 1985. Dat typische hoge stemgeluid van Thomas Anders. De tweede hitsingle voor deze Duitse groep na You're My Heart, You're My Soul. Duitse Italo-disco. Je hoort het bijna niet meer. Daarom heb je Roulette FM. Ook dat kan dus in de ethisch lunch hier op Roulette FM. Je kent de lunchkaart, zometeen het nieuws uit de jaren 80 en de top 3 dit keer uit 1983. En dan starten we dit blokje herinneringen altijd met de plaat die je de hele vrijdag hoorde op Hilversum 3.
1: En dit

Julie van Daniel Milan Popovic. Hij deed met dit liedje mee aan het Eurovisie Songfestival voor Joegoslavië. En daar werd hij vierde. In de top 40 zou hij uitkomen op plekje 3 later deze maanden. Nu tijd op Roulette FM voor het nieuws uit de jaren 80 in mei. Iran wijst in 1983 18 Russische diplomaten uit vanwege inmenging in binnenlandse aangelegenheden. In het proces om schadevergoeding dat duizenden Vietnam-veteranen hebben aangespannen tegen de fabrikant van het ontbladeringsschip Agent Orange, komt er in 1984 een akkoord op de uitkering van in totaal $250 miljoen. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België in 1985, waaronder Ieper en Den Bosch. Helene Pastoors komt in 1989 na haar vrijlating uit Zuid-Afrika aan in België nadat ze 4 jaar lang gevangen heeft gezeten op verdenking van wapensmokkel voor het verboden ANC. En dan nu naar de muziek uit 1983 met in de hitparade op nummer 3 Bow Wow.

is de derde single van het grote album Thriller van Michael Jackson in 1983. Hij won 2 Grammys voor de plaat, niet geheel onterecht. De King of Pop, we draaien hem nog steeds graag. Ook hier op Roulette FM. Beat It was dit, de nummer 1 in 1983. En je voelt talent, hè? Zeker in de muziek. De laatste hitsingle van de Beach Boys komt uit 1989 over een niet bestaande plaats ergens op een van de Caribische eilanden.

Deze plaat van de Outfield roept bij mij altijd een zomers gevoel op. Toch komt de plaat uit februari van 1985. Your Love was dit van The Outfield. Ik heb er nog drie voor je in deze 80's lunch op zaterdag. Zonnige zaterdag. Ben aan het genieten, ik hoop jij ook. En als je het toch hebt over zon, heb je het over misschien wel Radio Tour de France. In 1983 werd dit gebruikt als tune voor dat radioprogramma. Van de Future World Orchestra. Het past ook bij dit radiostation. Het plaatje heet Roulette.

here we go. Er wordt wel eens gefluisterd dat deze single te doen heeft met Prince en Sheila E. Maar dat is helemaal niet het geval. Ready for the World, zo heet de groep. En zij zongen Oh Sheila. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering. Deze zaterdagse aflevering van The 80's Lunch. Morgen dan ben ik gewoon weer bij je terug. Dan neem ik je mee naar 1987. Maar zover is het nog lang niet. We hebben René van der Nabelen in muziektherapie. En vanavond om 7 uur Marcel Hergaarde, de Flashback Radio Show. Tot aan de reclame en het nieuws van 1 uur draai ik nog 1 plaat voor je. Die komt van Roger Waters. Na problemen binnen Pink Floyd ging hij solo aan de slag. En met succes 1984, 5:01 a.m. The Pros and Cons of Hitchhiking. Met medewerking van Eric Clapton. Fijne zaterdagmiddag en wat betreft diëtisch, graag tot morgen.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met AMB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. AMB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Met nu muziektherapie.
12: René van den Abelen. Roulette
13: FM. Filmmuziektherapie.

Het blijft een wereldduin, hè? En dan te bedenken dat de producers van de James Bond film Live and Let Die een tijd hebben zitten twijfelen van, ja, Paul McCartney voor de titelsong, willen we dat wel? Niet te geloven, hè? Paul McCartney dus en Live and Let Die als eerste track in deze filmmuziektherapie special. René van der Abelen, leuk dat je afstemt. Nou, dit uur dus muziek uit de bioscoop. Zometeen het een en ander van The Rocketeer. Later hebben we een hetzelfde, maar dan anders. Jawel, ook dat kan met veel muziek. Een exclusief interviewtje wat ik had destijds met Famke Janssen over haar rol in een James Bond film. Disney komt voorbij. Enfin, je moet er gewoon lekker bij blijven.

The Flying Circus. Muziek gaat de bioscoopfilm The Rocketeer, gebaseerd op die schitterende strip van Dave Stevens. Dat is muziek van James Horner. Zo'n 20 jaar eerder was Team from Shaft Oscar-winnaar.

0: samen gingen met echte acteurs en actrices. Een van de meest geslaagde pogingen, dat was Who Framed Roger Rabbit. En daaruit deze, Why Don't You Do It Right, van Amy Irving.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: A boy, a boy, a boy.
3: You have

Dat schitterende liedje dat in de film nog gezongen werd door Jessica Rabbit. Who Framed Roger Rabbit? De film maakt nog altijd van kan genieten. Zalig. Ik herinner me nog dat ik, nou inmiddels toch ook over jaren geleden, voor het eerst iets las over een nieuwe Batman film. Ze waren al bezig, wat ik helemaal niet wist. Ik wist niet eens dat er plannen voor waren geweest. In IJsland. En mijn reactie was, Batman? IJsland? Wat gaat dit worden? Nou, ik vond het helemaal te gek, de trilogie die Christopher Nolan maakte met Batman. Dit is uit Batman Begins, Molasses van Hans Zimmer.

0: If I Can't Have You, de Bee Gees schreven het en Yvonne Allman zong het ook. Het was allemaal speciaal voor Saturday Night Fever, die bioscoop smash hit uit 1977. De broertjes Gibbs leverden 8 nummers voor het project, 6 deden ze er zelf. En niet alleen die film werd een wereldhit, maar de soundtrack misschien al wel meer. Meer dan 40 miljoen exemplaren werden ervan verkocht. Niet te geloven toch. Je luistert naar een speciale aflevering Soundtracks, een filmmuziektherapie special. Mijn naam is René van den Abelen. Heel iets anders dan dat geluid van de Bee Gees is deze van Alain Roman voor Les Vacances de Monsieur Hulot, een film van Jacques Tati. Het was de eerste keer dat hij het personage Hulot ter tonele voerde. 1953.
1: Filmmuziektherapie.

0: Hetzelfde, maar dan anders. Guns N' Roses met hun uitvoering van Knockin' on Heaven's Door uit 1992. En daarvoor het origineel van Bob Dylan. Knockin' on Heaven's Door, hij schreef het voor Pat Garrett en Billy the Kid. Een bioscoopfilm waar hij overigens zelf ook nog een rolletje in kreeg.
1: It's intermission time, folks. And that means it's time for a tasty snack. How about a stroll over to the refreshment counter for a delicious bite to eat? See you over at the refreshment counter.
0: Inderdaad, even pauze qua muziek. We gaan aandacht besteden aan een interviewtje wat ik destijds had met Famke Janssen. Zij kreeg in 1995 een rol in de Bondfilm GoldenEye, waarin Pierce Brosnan voor de allereerste keer als werelds beroemdste geheimagent 007 te zien was. En kort voor de première interviewde ik haar, vroeg hoe ze die rol te pakken had gekregen.
2: Ik was een andere film aan het filmen op dat moment voor dezelfde studio in Amerika. En die heet Lord of Illusions en die komt volgens mij volgend jaar in Nederland uit. Dus die komt pas na de Bondfilm uit, terwijl ik hem eerder heb gefilmd. En toen heb ik de regisseur en de producenten van de Bondfilm ontmoet. En die hebben wat van de andere film gezien. En uiteindelijk daar aan de hand van hebben ze gevraagd of ik een screentest wilde doen in Londen met Pierce. En dat heb ik toen gedaan en toen heb ik de film gekregen.
0: Wat herinner je je van je eerste draaidag? Welke scène bijvoorbeeld was de eerste die je speelde?
2: De eerste scène speelde ik, en dat is als ik in Severnaya binnenkom met een... en dan uiteindelijk iedereen met dat heet een AK-47, een machinegeweer. Ga ik iedereen doodmaken en heb ik ook heel veel plezier in.
0: Je kon er meteen fris tegenaan dus.
2: Ja, dat was wel moeilijk om mee te beginnen. Maar toen ik dat eenmaal had gedaan, dacht ik van oké, ik heb nu de toon gezet voor hoe dit verder gaat en ik kan niet meer terug. En nu moet ik gewoon verder.
0: Hoe zag een gemiddelde werkdag eruit?
2: Veel wachten op de set. Want het is natuurlijk met een actiefilm gaat het veel om... Ze bouwen een set en dan maken ze hem weer kapot. Met een grote explosie of zo. Dus je wacht heel veel en je probeert gewoon om je bezig te houden. En lol te hebben met de andere acteurs en andere mensen op de set. En het was echt een leuke productie om aan te werken.
0: Iedere dag vroeg op?
2: Ja, het zijn lange dagen. Ik werd gemiddeld ook omdat in de tijd dat ik die film filmde, mijn haar was veel korter en ze moesten elke keer iets in mijn haar stoppen om het langer te maken. Borduren, zeg maar. En dat duurde 2 uur zat ik in haar en make-up elke dag. Dus ik werd al om 5 uur zo 's ochtends opgehaald.
0: Stromen de aanbiedingen nu binnen?
2: Ik ben al lang niet meer waar ik woon in Los Angeles geweest. Maar ik spreek nog bijna elke dag met mijn agent. En die blijft maar zeggen dat het allemaal fantastisch is. En iedereen wil me ontmoeten. En krijgt steeds script. En hij stuurt ze nu elke keer naar de verschillende steden. En die wachten dan op me. Dus ik moet in de volgende stad krijg ik weer wat scripts. En dan kan ik weer lezen.
0: Famke Janssen. Ze speelde in GoldenEye, de Bondfilm uit 1995. Je luistert naar een muziektherapie special met uitsluitend en alleen filmmuziek.
3: Frankly, my dear, I don't give a damn.

0: en een half uur duurde die destijds in 1963. It's a mad, mad, mad, mad world. Ernest Gold maakte de muziek. Het was een hit, die film. Ik heb hem ook een paar keer gezien destijds in de bioscoop. En het was een wereldwijd succes. Spencer Tracy zat erin. Sid Caesar, Milton Berle, Mickey Rooney. Of een gigantische sterrencast.
1: Filmmuziektherapie.

0: J. Pat O'Malley, Colonel Hathi's March. De Jungle Patrol, afkomstig uit Disney's Jungle Book. Film uit 1967. De eerste film trouwens uit de Disney Studios die Walt zelf niet meer heeft gezien. Hij overleed nog voor de première daarvan. Blijft een schitterende bioscoopfilm met dat jonge olifantje. Zo'n jong olifantje zou ik nou best thuis willen hebben. Lijkt me hartstikke gezellig. Oké, heel iets anders.
1: Kwart voor de Fab Four.

Bart Voor, de Fab Four, ook in een filmmuziek special. Want uiteraard maakte de Fab Four ook de overstap naar de silver screen. In 1964 verscheen die A Hard Day's Night. En een van de liedjes uit die film was deze. I Should Have Known.

vreselijk goede oorlogsfilm. Nou ja, eigenlijk anti-oorlogsfilm. Clint Eastwood, Donald Sutherland, Carol O'Connor, Telly Savalas. Burning Bridges van de Mark

Ik geloof dat ik hem 5 keer in de bioscoop heb gezien. Nou, en hoe vaak thuis? Dat zou ik echt niet meer weten. Het blijft een fraaie film. Kelly's Heroes. Je hoorde Burning Bridges. Dan straks hadden we de Beatles met veel muziek. En er was natuurlijk nog een popster die geregeld in de bioscoop te zien was. Elvis Presley.

The King uit Blue Hawaii. De eerste van drie Hawaii-films die hij maakte. Girls, Girls, Girls en Paradise Hawaiian Style waren die andere. Het album stond 20 weken op 1 in de Verenigde Staten. Dus men vond het wel de moeite waard, zou je kunnen zeggen. Can't help falling in love with you. Je luisterde naar een muziektherapie filmmuziek special. Mijn naam is René van der Labelen. Graag tot volgende week.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld is de vertraging 10 minuten. En op de N310 Elburg-Arnhem voor de aansluiting met de N302 ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
10: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: agenda.
1: HCC houdt de halfjaarlijkse CompuFair. Deze veelzijdige computerbeurs brengt iedereen die geïnteresseerd is in digitale technologie, innovatie en creativiteit samen voor een dag vol inspiratie, kennisdeling en ontmoeting. Bezoekers maken kennis met onderwerpen als kunstmatige intelligentie, domotica, drones, foto- en videobewerking, stamboomonderzoek, muziekproductie, modeltreinbanen en vliegsimulatie. De CompuFair wordt zaterdag van 10 tot 3 uur gehouden in het HF Witte Centrum aan het Henri Dunantplein 4 in de Bilt. Entree is gratis. De Nationale Molendag is het grootste molenevenement van Nederland en wordt dit weekend gehouden. Honderden traditionele wind- en watermolens openen hun deuren om bezoekers te ontvangen. Zo kun je zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends terecht bij Molen de Kraai aan de Westbroekse Molenweg 28 in Westbroek. Er is een rondleiding, muziek en demonstraties door de molenaar. Ook kun je vanaf 11 uur naar Molen Gesina aan de Ruigenhoekse Dijk 32 in Groenekan voor een rondleiding, pannenkoeken en fiets- of wandelroutes. Tijdens het landelijk atelierweekend opent de stichting Jits Bakker Collectie de deuren van atelier De Kooi en het aangrenzende beeldenlabyrint van de bekende kunstenaar Jits Bakker. Er is volop gelegenheid om het terrein op eigen tempo te verkennen. Het atelier, waar Jits Bakker meer dan 50 jaar werkte aan zijn veelzijdige oeuvre, biedt een unieke inkijk in het leven en werk van een van Nederlands meest geliefde kunstenaars. En zaterdag en zondag van 12 tot 6 welkom in Atelier De Kooi aan de Hollebeeld 16 tot 18 in de Bilt.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Lunette FM, regio nieuws.
1: Het Fonds Podiumkunst kent het Beaufort-huis in Austerlitz geen programmasubsidie toe. Daarmee verliest het theater- en concertpodium een belangrijke bijdrage aan de begroting voor 2026-2028. Hoewel het Beaufort-huis veel inkomsten zelf genereert en een flinke vriendenkring heeft, is de nu afgewezen subsidie belangrijk voor een avontuurlijke programmering. Het programmeringsbudget bedraagt ongeveer 150.000 euro. Het wegvallen van de bijdrage van 10.000 euro is een flinke hap daaruit. Al is er door een beoordelingscommissie een positief advies gegeven over de aanvraag, toch staat in de beschikking te lezen dat het Beaufort-huis niet aannemelijk heeft gemaakt dat het programmaaanbod naast breed ook voldoende onderscheidend is. Het college van Wijk bij Duurstede heeft de gemeenteraad gevraagd om ruimte en vertrouwen te geven op weg naar de mogelijke noodopvang van asielzoekers. Er is nog geen formeel verzoek, maar de commissaris van de Koning hintte onlangs op zo'n tijdelijke noodopvang. Het verzoek kan gedaan worden omdat Wijk bij Duurstede nog niet voldoet aan de spreidingswet en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers acute opvangproblemen heeft. Volgens het college is het verstandig om nu alvast na te denken over de aanpak met een juiste balans tussen opvang en draagkracht van de samenleving. Omdat de bevoegdheid bij noodopvang bij het college van burgemeester en wethouders ligt, wil de gemeenteraad dat het college nadrukkelijk de regie neemt en oog heeft voor de zorgen op het gebied van veiligheid, financiën en de beperkte middelen. Jongeren uit de regio Zeist kunnen ook dit jaar weer meedoen aan het trainingsprogramma Launch Your Future. Jongeren kunnen dan hun talenten en ideeën inzetten om maatschappelijke impact te maken. In dit trainingsprogramma leren jongeren hun talenten ontdekken en deze in te zetten om iets in beweging te zetten dat betekenis heeft. In een traject van 9 weken krijgen de deelnemers workshops en worden begeleid door coaches. De groep start online omdat jongeren er zich veilig en vertrouwd voelen. Ook zijn online, creativiteit, community en organisatietalent volop aanwezig. Daarna volgen live ontmoetingen en worden de ideeën echt uitgevoerd. Launch Your Future, voor jongeren tussen 16 en 29 jaar, is een samenwerking tussen Kunstenhuis IDEA en Stadslab Zeist. Ook zijn de online social workers van Epic Youth betrokken, waarmee de digitale leefwereld verbonden wordt met de lokale ontmoeting.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk, de vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Holy moly, wat zie ik daar? Het ochtendritueel van de broodtrommelers meenemers. Vroeg uit zijn nest en nu al anticiperend op zijn middagmaal. Om zoveel mogelijk plastic afval te vermijden. In iedereen zit een supporter van schoon. Hoe zorg jij voor minder afval?
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het housefestival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in, omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij Muiden is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: ZFM Agenda.
1: In de muziektheatervoorstelling Hier is het, zet Sarah Leemans met humor en poëtische Nederlandse liedjes de voordeur open naar thuiskomen op alle denkbare manieren. Sarah's moeder was er elke middag met een kopje thee en het leek haar niet meer dan logisch dat ze later ook zo'n thuis zou hebben. Zo'n man en zulke kinderen, maar hoe moest het dan met al die andere dromen? De humoristische voorstelling is zondag om 14:00 te zien in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. Toegangsprijs €18. Verras je moeder met Moederdagvaart. Een vaartocht op de Kromme Rijn. De fluisterstille pont maakt een educatieve vaart langs de mooie oevers. De stilte op het water tijdens het varen maakt de excursie nog specialer. Tijdens de vaarexcursies vertellen de gidsen ook over de rijke natuur in en langs de rivier. De Moederdagvaart begint zondag om 14:00 bij het excursiecentrum van het Utrechts Landschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. Kaartjes kosten €8 voor volwassenen en €5 voor kinderen. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Onderdeel van de lopende expositie in Museum Vredegoed, stationsgebouwen van nu en in het verleden, is een film over de zogenaamde gotische bogen. Dit zijn de kenmerkende en unieke betonnen spoorwegportalen aan de spoorlijn Hilversum-Utrecht. Sinds 2001 staan ze op de lijst Rijksmonumenten. De maker van de film, Fabian Fenrich, geeft zondag om 15:00 een lezing in het Streekmuseum Vredegoed aan de Heuvelaan 7 in Tienhoven. Kosten bedragen €10, inclusief versnapering.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Het Online Museum De Bilt en de Hervormde Kerk in Westbroek hebben de Art Lab Erfgoedprijs gewonnen. De prijs is uitgereikt bij gelegenheid van de 390ste Dies Natalis van de Universiteit Utrecht. Het bekroonde project richt zich op de digitalisering van een 16e-eeuwse muurschildering in de Hervormde Kerk in Westbroek. De schildering verbeeldt de slag bij Westbroek uit 1481. De muurschildering is voor het brede publiek vrijwel onzichtbaar. De kerk is buiten de diensten omgesloten en er zijn weinig foto's beschikbaar. Het Online Museum laat met de prijs het Art Lab een 3D-model van de schildering maken dat vervolgens op de site getoond kan worden. Daarnaast worden met een infraroodcamera mogelijk verborgen sporen zichtbaar gemaakt. De paddenwerkgroep Zeist heeft tijdens de paddentrek 1035 padden, kikkers en salamanders veilig de weg overgezet. De vrijwilligers hebben de amfibieën geholpen in het Lyceumkwartier, Zeist-West, op de Dreef en voor het eerst ook in Huis ter Heide. Het aantal overgezette dieren is flink minder dan vorig jaar, maar dat is volgens de paddenwerkgroep geen reden tot zorg. Schommelingen komen vaker voor, zo meldt de werkgroep. Ook in andere delen van het land werden er minder overgezet, mogelijk door het weer. De meeste overgezette amfibieën waren gewone padden, maar er zijn ook bruine kikkers en kleine watersalamanders geholpen. De salamanders zijn allemaal overgezet rond de Dreef, waar een voor ons land unieke grote populatie leeft. Er zijn door de vrijwilligers ook 119 doodgereden dieren gevonden. En up next, de beurs voor Utrechtse popmuzikanten van het Cultuurfonds Utrecht is toegekend aan Paradise. Uit handen van commissaris van de Koning Hans Oosters ontvingen de muzikanten de cheque van 10.000 euro. Het negenkoppige collectief Paradise heeft bij Up Next een plan gepitcht om hun werkwijze door te ontwikkelen. In 2026 willen ze 3 nummers ontwikkelen met 3 nieuwe samenwerkingen. 2 features en 1 co-writer. Dit moet dan uitmonden in een live showcase. Volgens de jury is het plan van Paradise een investering in een nieuwe werkwijze in plaats van alleen maar 3 nieuwe nummers of samenwerkingen. De jury ziet dit als een mooie en logische stap in de artistieke ontwikkeling, waarin het collectief verder groeit in kwaliteit, bereik en betrokkenheid.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk, de vertrouwde rijschool uit Utrecht, met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al twee keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok drie weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. Waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Naarden en Knooppunt Diemen is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vanuit de Bilt is dit
10: Roulette FM.
0: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: Agenda.
1: In de muziektheatervoorstelling Hier is het, zet Sarah Leemans met humor en poëtische Nederlandse liedjes de voordeur open naar thuiskomen op alle denkbare manieren. Sarah's moeder was er elke middag met een kopje thee en het leek haar niet meer dan logisch dat ze later ook zo'n thuis zou hebben. Zo'n man en zulke kinderen, maar hoe moest het dan met al die andere dromen? De humoristische voorstelling is zondag om 2:00 middags te zien in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed de Pals 1 in Soest. Toegangsprijs €18. Verras je moeder met Moederdagvaart. Een vaartocht op de Kromme Rijn. De fluisterstille pont maakt een educatieve vaart langs de mooie oevers. De stilte op het water tijdens het varen maakt de excursie nog specialer. Tijdens de vaarexcursies vertellen de gidsen ook over de rijke natuur in en langs de rivier. De Moederdagvaart begint zondag om 2:00 middags bij het excursiecentrum van het Utrechts Landschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. Kaartjes kosten €8 voor volwassenen en €5 voor kinderen. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Onderdeel van de lopende expositie in Museum Vredegoed, stationsgebouwen van nu en in het verleden, is een film over de zogenaamde gotische bogen. Dit zijn de kenmerkende en unieke betonnen spoorwegportalen aan de spoorlijn Hilversum-Utrecht. Sinds 2001 staan ze op de lijst Rijksmonumenten. De maker van de film, Fabian Vendrich, geeft zondag om 3:00 middags een lezing in het Streekmuseum Vredegoed aan de Heuvelaan 7 in Tienhoven. Kosten bedragen €10, inclusief versnapering.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al twee keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. Waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij knooppunt Muiderberg is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: tijd in de buurt. Roulette FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en ga.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: Roulette FM.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu de Flashback Radio Show. Marcel Hergaarden. Roulette
8: FM. And now, ladies and gentlemen, Flashback Show.
9: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
10: Met Marcel Hergaarden.

Mr. Jacob G. En at the right place at the right time. Je luistert naar de Flashback Radio Show. Daarvoor hoorde je Patty Austin en de Body Language. Dat was een special remix. Nu verder met nieuw werk. Carmen Alexis en What If We Try.

mooie nieuwe track in de show van Carmen Alexis en What If We Try. We gaan naar het einde van uur 1. Blijf gewoon lekker luisteren. Straks nog een uur lang te gaan op jouw radio met meer soul, dance en grooves. Hier is Mace featuring Frankie Beverly.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Met nu de Flashback Radio Show. Marcel Hergaarden.
12: Roulette FM.
13: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarden.

Dancio, zeg ik. Welkom terug, luisteraars, in uur 2 van de Flashback Radio Show. Nog een uur lang te gaan op je radio, met die hits van vroeger en nu. En dit was natuurlijk begin jaren 80. Mike Qualla Idea, de man is ergens vorig jaar overleden. 1,5 jaar geleden, ik weet niet. Nieuw werk, Booker Newberry.

Miss Terry Green in de Flashback Radio Show. Terry Barrett, officieel. Starlight, haar nieuwste track. Well done, Terry. Heerlijke nieuw nummer. We gaan back to the 80s met world premiere. Hier Share the Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk, de vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
11: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Roulette FM. Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de Bilt is dit
8: Roulette FM.
9: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het House Festival, dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
0: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Altijd in de buurt. Roulette FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Straks, goedemorgen zondag. Nu tot 7 uur nachtmix.

Wanneer ik wegga, kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste.

0: Roulette FM. Altijd in de buurt. Roulette FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II, RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.